0: This is where the rhythm of Joburg meets the world. Meets the world. 011 Radio. The pulse of Josie.
1: Hey, Jaruf. Jaruf.
2: Bas.
1: Come here, Kaffer. Come
2: here. I just come, Bas.
1: Just come.
2: Bas.
1: Hoe kom het je nu kans schoon gemaakt? Huh? Hoe kom?
2: Hallo, motor, Bas.
1: Wat? Wat? Praat je samen met mij?